0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Die beter alternatief. Bok Radio.
2: Roger, that last comment was to give us something, Charlie. Mean it.

iemands wereld waai. En die donker ster, waarin die hemel draai.

0: Be okay, traffic.
1: Toen laat ik echt kennen, vinden.
2: Zie, dit is een ding van muziek, nou. Als je verkeert eenvoudig van tijd in plek, en ze jou kom krijgen, dan is het tijd voor die verkeer. Beidenpaal is open en vrij vloeiend, so ook Chapman Speak, natuurlijk is Frans ook pas nog steeds gesluit. Daar was gisterand een noodlottige ongeluk geweest, of vannacht, op die M5 in die suidelike richting, die toneel is opgeklaar. Vroeger vanoggend was daar een ongeluk geweest op Stellenbosch Arterial in Westbank, daar was beserings geweest, en dan was daar ook een noodlottige ongeluk op die N1 net voor Lynsburg. Daar is een stop en gaan in plek, daar was twee vragmotors daar betrokken. Ook een ongeluk op die N1 net voor Altona in Woester. Is een waantje wat daar so die voertuig en die pad verlaat het. Hou daar in gedachte. En dan ook een ongeluk op Strandfonteinweg by Elftelaan. Dit het so pas gebeur.
1: Baie dankie Marisa, dis dit. By die verkeersdienst al betref nou, ons het vir nog verkeer die laaste ene hier by ons in die volgende half uur of wat. Dan die Bokradio Bokkie toekennings, letterlik om die draai, dit gebeur die 15de November. Is eindelijk die dag na my verjaarsdag.
2: Dit is.
1: Ek wonder of ek beleid het birthday party sal nie. Dit sal ook my laaste ene wees.
2: Die laaste verjaarsdag?
1: Sal my laaste ene wees in die 50s.
2: Sien, dit was nou onnodig daai, want nou, om jou te sien, sal mis die sê nie. So, let it go, man.
1: I'm gonna stick with that. Jy moet het elke oogend vir my sê, ek begin nie meer so voel nie.
2: Herinner my nie. Ja, as mens een armpie oor het, dan voel het nie meer so nie.
1: Ja. Een van die ouens wat gaan optree by die Bokkies, is een man met die naam van Bok van Blerk. Jy kan vir hom te wachte wees, en dan is ek bezig met vir jou een groot verrassingkie of twee, waarmee ons doenig is, en wat ek gaan hopelijk in die volgende dag wat meer gesels. En dan sal ek vir jou meer inligting gee rondom dit. Maar vir nou, moet jy paar dinge weet, en een van hulle is, Bok van Blerk is daar, Bernice West kom en draai maak by die Bokkies, en daar gaan een hele klomp lekker kunstenaars wees. You do not need to miss this one, it's gonna be big.
2: Ja, maar jy het vroeg vanoggend vertel van wat gebeur by, in Pretoria, by Supersport Park, en vir die wat het gemis het, wat nou later is ingeskakel het, as jy by Kip Moor gaan wees, by Supersport Park, dan is daar een lekker verrassing vir jou.
1: Die Mzansi Youth Choir gaan saam met Kip Moor optree, en hulle gaan saam met op Faith in the Wind doen. Ons dit speel so'n bietjie vroeger aan volgend. Beautiful song, en jy kan maar net denk hoe dit gaan klink, met een vol jeugkoor as backing. Dit gaan baie, baie goed wees.
2: Dat is iets stomtrend as hulle een koor, en voornaam een jong koor betrek by dit. Denk bijvoorbeeld aan François toe hy die Drakensbergse seenskoor betrek het, Steve toe hy ook een skoolkoor betrek het, dit is net ons iets daaraan.
1: Ja, so, ons het ook een skoolkoor by die Bokkies, maar ek kan nie nou vir jou vertel wat.
2: Hey, sien jy, so krap ek en ek kry al die antwoorde.
3: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur, en jou mens.
5: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die Bokkies is pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

Bangers. Melin Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Pok Radio en Pok TV.

Brendan Mash. Afskop met Martin. Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Chris, zeg je zo. Dat wat je op je doet. En als je me zo. Dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

50 zeg je zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blommetoure, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kus.
0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blommetoure, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer.

Dis Bokradio amper kwart oor 3. Dis goed daar met Meisies Fontein. Wel van Meisies Fontein na Scott

0: by Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Foutan Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop een Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop een Foutan Omen R2546 met een side-tipper applicatie en ons geef jou die volledige hydrauliese toerusting plus een boelbaar en een voorruitbeschermer, alles gratis. Contact ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer bezighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
2: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherway se heik, reis
1: tik ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
2: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherway se heik, reis en skyfies vir slegs R49.90.

0: Bar by Fishaways Tucker in die Weskaap. Catch it fresh. Uitklok weer.
1: Ik sê weer hartelijk goeiemiddag, ons kyk genoeg jy weer vanmorgen, woensdag 26 augustus, gaan warmer wees in ons winkie, die kus vandag gaan ook gaan lee, Kaapstad en Hermanus, morgen bouwde op 22, Langebaan 21, Woester 23 morgen, Strand 25, 27 morgen in Parel en Malmesbury, Klein William 32 morgen en hier in Brackenfell een maximum van 26 wat voorspel word.
0: Uitklok weer. Uitklok word by trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
2: Dis tyd vir Uitklok.

0: is Ed Sheeran en Sapphire, wat ons tyd saam afskop vandag hier Bokradio 90.9 FM. Baie dank Triple H te plooi vir die lekker saamkeer. Man is morgen weer terug saam met jou tussen 2 en 4. Het tijd voor uitklok aan jou gebrengt door NMI Toyota. Zian Monique som jou tot 1 met 6 uur vanavond. En ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens,
1: hey?
0: Wat sê jy?
1: Nee, lekker jy.
0: Nee, uitstekend. Oh. So, lekker dinsdag, mooi sonnig enekie.
1: Mm-hmm.
0: Morgen gaan nog beter wees, so ek hoop jy het al planne aan mekaar gesit om morgen aan te hou vierkie aan te steek.
1: Mens kan moes er nie, anders as om het
0: mm-hmm. nie, hè? Yes, en jy het reg hoor, ons is net som dit met 6 uur vandag, burgemeester Jordan Hill Lewis,
1: mm-hmm.
0: wat eerkie gaan hijack, om net te kyk na alles wat hulle bereik het oor die laatste 5 jaar.
1: Ja.
0: Natuurlijk kan jy som gesels ook so met nergens in gaan, die baie belangrike gesprek. Altijd goed om te weet wat aangaan, en waarom die man bezig is.
1: Ja, en ek denk, het is so belangrike gesprek om te hee,
0: ja.
1: en het is so lekker om, jy weet, om deel te wees van en laat hy jy ook bykie kom deel. So, ja.
0: So, ontstaan het af met plezier. Ons sê, wanneer kom vir jou die volgende 2 ure, ons het jou beste ooit,
1: kai,
0: liekie, en die kom net na 5, en ons kyk vandag na beste liekie, waar een koor sy verskyning maak.
1: Nou nie een koor soos in die koor van die liekie nie,
0: ja.
1: waar een koor groep stemme gebruik word.
0: Yes, dis en ek kom vir jou

0: Se jong man met naam van PC Vermaak. En Bloms, man wat lang vir Baarte gespeel het, deel van Cyber Kings, en nou saam met Irene Louise van Wyk. So, as jy ooit een show gaan kyk van ons, sal hy die man wees op gitaar.
1: My, jy en al leer ek iets niet.
0: Ja, ongelooflike man. Vir nou, wil ek gesprek van gister hervat.
1: Oeh, asseblief.
0: Ok, want ons het bykie gepraat oor die een makker, en toe is daar een paar boodskappe wat ingekom het, wat het in een ander richting invat, maar ek denk dat ons moet raak aan. So, as jy het nou gemis het, ons het van meneer Tappet gehad gister. Wat was sy naam? Een van die TikTok handle, ek kan nie onthou nie. Maar dis wat hy te sê gehad het.
2: Ek is tans in die kamp in Belleville by Daanskraal.
1: Belleville.
2: Ek moes so pas R250 betaal het vir een nieuwe jean. Hierso, want jy kan nie met een tracksuit ingaan nie. Imagine het gegaan. Ek kom keir in die kop en dan moet ek nou R250 betaal vir een broek, want ek kan nie met een tracksuit ingaan by een keirplek nie.
0: Ek is nog steeds...
1: Net noem dit manier.
0: Ja, klas.
1: Noem dit klas,
0: ek is nog steeds so geïnteresseerd om te weet waar hierdie man kom en dat het... Hoe kom het so volksvreemde... Ek weet nie, dit is so moeilik om te skryf, my kop is in een spin.
1: Kyk, daar is een handjie vol plekjes waar hy vandaan kan wees. En ek gaan nou maar nie name noem nie.
0: Pas het alles mooi in een drie.
1: Weet jy?
0: Ok, maar dit is nou... Goedlik. Dit is nou een ding om te wil gaan kuier in een zweetmakbroek. Dit is een ander ding om enig iets buiten jou huis aan te durf in jou pyjamas of in jou pantoffels. Props in die wie enekie sy nieuwe song die job met loop daar's 'n liriek en ek probeer nou reg onthou, hy sê as die pantoffels regeer is het verby meneer. En dis het nou, dis 'n slippery slope.
1: Dit is,
0: as jy een ding doen by jou huis in jou pantoffels, dan volgende ding is die haarkulers en dis, ja, daar's en daar is net 'n handjie vol kere waar ek voel dit te laatbaar is om uit te gaan, in jou pyjamas, om enig iets te doen, dit is in een noodgeval.
1: Ja.
0: Okay? As jy middernacht iets nodig het, van een apteek, of dalk net gauw gevinnig, snackies voel, 11:00 die aand, en gauw by een petrolstasie in die hol, en vir jou een chocolade of ietsie te kry.
1: Daai ene gaan ek nou vir jou sê, is ek moontlik, bietjie skuldig aan?
0: O, wat sê jy, die laatste een, een van die drie, gaan ons nie sê nie.
1: As ek teen 11:00 vanavond besef, oeh, maar ek hoorde ou snackie, en daar is een ou lekker garage winkelkie, nie eers 1 kilo af in die pad nie, ek is al daar in met my slippers, ek is nog nie met my pyjamas daar in nie, maar ek is al met my slippers daar in.
0: Ja, my slippers is die een ding, ek ook al paar keer, en ek my jean aan, en net by die huis gekom, ek my skoene uitgetrek, nog steeds my jean aan, en dan ek sê, ach jy nee, ek nou gaan vanaf winkel te gaan. Maar dit is nou nie van die
1: slip. Jy het die sloppies aan nie.
0: Ja, dis die slippers wat om jou hak gaan.
1: Ja, ek het ook, kyk, myne
0: met die ordentlike soel.
1: Dis die skaapvol slippers, jy weet, myne daar, so dit kan, ek het al geleer, as jy die, want die skaapvol maak my so randjie, so as jy dit opvou, al lyk net soos 'n boot.
0: Maar, soos een ug.
1: Daar lyk het so'n bietjie soos net high-rising ug, maar, ja, ek weet die, ek sikkel met die vol pyjama's jaws.
0: Christine is ten volle van die mening, dat het die slippery slope is, en hy sê sy vir my, maar, sy is nou pad om vir Remmer te gaan al in school, en te besef sy, maar sy het nog steeds haar slippers aan. Sonder dat sy het besef, en sy het uitgetrek, besef sy die slippers aan die hek oopgemaak, ingerui, hy is weer opgesluit, ons skoene gaan aantrek, en toe weer gerui.
1: Oh, wow.
0: Want het is een slippery slip.
1: Kijk, dit kan wees, maar ek het, so in ons huis het ons die debat gehad, ek het geglo, jy gaan nergens in jou slippers nie, en as ek nou, ek voel die mense gaan op my kom,
0: laat hulle kom, ons is
1: ek
0: twee.
1: Maak nou moeilikheid, maar ek sê daar mens wees, as ek nou nie wil, net gauw vinnig wil in hardloop, en ek het nou vergeet, ek het nou my slippers aan, dan, nou hardloop ek eerder kaalvoet in.
0: My mens,
1: maar die debat het toe nou gebeur, wat sê dat kaalvoet baie erger as
0: is
1: my soene, so nou gaan ek nou maar eerder met my slippers in. Maar blijkbaar is dit ook een probleem.
0: Weet jy hoe gril ek, as ek in een winkelcentrum is, as ons nie in Cape Gate is,
1: nee, maar nou loop een mall is een ander ding.
0: Of in enige groot kettingwinkel, en ons ou wat, of een dame wat loop in met hulle kaalvoet. Weet jy hoe vuil is aan vloer?
1: Ek weet waar jy gaan stoot door die tuin.
0: En dan loop jy achter die ou, of die dame, en dan lig hulle hulle voete op, en dan is dit net swart, en like het soos die nacht.
1: Nee, dit is waar, maar, ek weet nie, ek is net, slippers was die ding, jy gaan nie in die winkel in met jou slippers nie, so in my kop was, okay, kaalvoete dan nou maar, en tot ek het die eerste keer gedoen het saam met my venoot in die winkel, en dit was soos, excuse, so nou draai ek maar my slippers.
0: Slippery slope, okay, so van jou hoor, is jy by die slope af, mis ons iets, is ja. Oorreageer ons dalk, of hoe voel jy, 074-2099?
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net gauw so, kyk jy nou in jou paaier, daar was een ongeluk by Steenberg en Westlake weg, en Westlake nooddienste is daar op die toneel, jy kan vertragings verwag, dan ook brand by Steenbras weg in Sand Industrial in Manenberg. Verder, niks aan my kant nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2099.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Skakel dinsdag 25 augustus om 6 uur in, is vanavond hier op Bokradio vir een speciale gesprek met burgemeester John Neil Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelopen 5 jaar gemaakt is in die pad vorentoe na die bou van een stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie dinsdag vanavond om 6 uur rechtstreeks met burgemeester John Neil Lewis hier op Bokradio.
3: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
6: Oh! As jy uitgaan in jou pantoffels, is dit 'n slippery slope. Tirm tush.

Rick Clay Strays, Demons in Your Choir. Dan het ons heel wat mense gekry en specifiek een persoon wat gesê, daar is nie eens a dispute nie. Hierdie volgende een is die beste.

0: Great song, Monique, Agnes Ligny.
1: Hij slaat lekker, hè?
0: Man in the Mirror, Michael Jackson, uitstekend. Maar my Likie, kom eens een beetje geschiedenis.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dit is de jouw eerste Likie, wat, ik denk nummer 1, die nummer 1 positie bereikt het, of op die Billboard charts was, waardoor een koor een verschijning maakt.
1: Oh, wow. Yes. Oké, okay. So hij heeft een beetje geschiedenis.
0: Ja,
1: yeah,
0: nice. Breaking Ground, en dit is... The enigste foreigner.
1: Ooh, ho, ho.
0: I wanna know what love is. And when he's hitting it again, scope.

0: bien, mates lista. Vais, mai. Personer, no es limpieter ni. Kai, vel, desi tu evo firi kan stem zian kai ei farna. I want to know what love is when he cry Michael Jackson, a man in the mirror. Het is een beetje laat voor sport.
1: Is oké. Okay.
0: Johan gaan ons vergeven. Het is goeie muziek. Het is appel, genade water. Gaan ons krijgen tot bij die sportverslag. Die valley.

Backstreet Boys met Bottle Up, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Vanaand Transnet beplan om ontslae te raak van ikoniese Carlton sentrum.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Transnet het aangekondig hulle wil ontsla raak van 15 sake eiendomme wat nie meer as kernbates beskou word nie. Dit sluit in die ikoniese Carlton sentrum in Johannesburg, golfbane en winkelsentrums. Transnet het die Carlton sentrum in 1999 by Anglo American gekoop teen 33 miljoen rand. Die gebouw was jare die hoogste in Suid-Afrika met 50 verdiepings wat 223 meter hoog strek. Die Leonardo gebouw in Sandton is nou die hoogste teen 234 meter. Die Posbank het bykans 80.000 beginstigdes van maatskaplike toelaas gevra om betyds oor te skakel van Sassa se goue kaarte na die Posbank se swart kaarte. Die sperdatum is maandag. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. En die motorbedryf personeelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voor te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar voer aan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle bly geskik om te bestuur. Ten slotte net weer die hoofstorie vanavond. Transnet beplan om ontslae te raak van ikoniese Carlton sentrum. Daarmee einde van die stereo nieuwswenke na nieuws@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bokradio, ons speel die treffers, die verskoningsie.
3: Jy luister na die aandskof. Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Vetkoek Paleis, 15 minuut oor 8. Jy weet precies hoe dit werk. Ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Wel, sê gereed as ek is gereed, hier is jou gedeelte vanavond.
1: Oom, wil oom nie maar vir my sê wat oom so omkrap nie? Is baie moeilik om met oom te werk as oom so is.
2: As ek hoe is?
1: So en so by is.
2: En precies wat sy by?
1: So kwaad vir hom sy eie gat.
2: Poppie wil een by.
0: Daar sy 74-2009-89. Wat weet my geris, ek denk dit is een baie makkelijke een vanavond. Hoekom is oom Frik so omgekrap? Laat weet my geris op die WhatsApp-lijn. Hier is Rikus Nel met Kalahari Ferrari.

mijn wonden. Dat genade alles wat ik nog verstaan. Ik staan bij u, soldaten.